0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Zeg, maat, zou ik een paar dagen bij u kunnen logeren?
4: Ja, hé, je bent een fantastische collega, maar is dat niet wat overdreven?
3: Ja, maar gewoon totdat de schapper gepasseerd is. En de vloerder. En de...
4: Maar waarom heb de Tom Rotiers toch niet gebeld? Eén aanspreekpunt. Alleen maar vakmannen. Altijd stipt en betaalbaar. Kijk maar eens op tomrotiers.be.
3: Amai. Ik zie dat ze ook mijn terras kunnen doen.
4: Yep. Tom Rotiers. De vakman voor uw vloer.

2.

0: is Top 2. Dit is Top 2. Top Headlines.
1: Goedemorgen. De Kamer heeft de veelbesproken programmawet met daarin de centenindex goedgekeurd. Daarbij zal je loon de komende jaren 2 keer niet volledig worden geïndexeerd als je meer dan 4000 euro bruto verdient. En voor uitkeringen en pensioenen gaat het om alles boven 2000 euro bruto. Ook de veelbesproken pensioenhervorming is goedgekeurd. Er komt een bonus-malus-systeem waarbij je meer pensioen krijgt als je langer werkt. Maar dus ook minder pensioen als je te weinig werkt. Het gaat in vanaf 2027, maar oppositiepartij, PvdA en vakbonden stappen naar het grondwettelijk hof. Kroonprinses Elisabeth heeft gisteravond haar diploma ontvangen. Ze behaalde haar master in openbaar beleid aan de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Koning Philippe en koningin Mathilde waren er speciaal voor naar de VS gereisd. Het is nog onduidelijk wat Elisabeth hierna gaat doen. Ze is 24. En Rafael Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij stoot door naar de derde ronde nadat hij de Amerikaan Ben Shelton versloeg. Dat is de nummer 5 van de wereld. Het gebeurde in 3 sets, 2 keer 6-4 en 7-5. In de volgende ronde neemt Collignon het op tegen de Italiaan Matteo Arnaldi. En in het dubbelspel gaat Elise Mertens ook door naar de tweede ronde. Zon en wolken wisselen elkaar af. Tegen de avond is er kans op lokale buien met onweer en hagel. Opnieuw warme maxima bij 32 graden. Morgen wisselvallig met onweersbuien, maar het blijft wel erg warm tot 30 graden. Zondag eerst nog regen, daarna wordt het droger en het is ook wat minder warm tot 25 graden.
0: Dit

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zie je wel wie?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: België.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kan hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
1: Moed je van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
2: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
3: De Raamfabriek.
2: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
3: De Raamfabriek.
2: Ja, we hebben een winnaar.
4: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
1: Moduvan.
5: Een liquidator wint. Wiedermaai kabinet de zak slimmer.

0: Headlines.
1: Goedemorgen. De Kamer heeft de veelbesproken programmawet met daarin de centenindex goedgekeurd. Daarbij zal je loon de komende jaren twee keer niet volledig worden geïndexeerd als je meer dan 4000 euro bruto verdient. En nog in die wet, de accijns op gas en stookolie stijgen vanaf augustus en die op elektriciteit dalen. Ook de vliegtax stijgt. En ook de felbesproken pensioenhervorming is goedgekeurd. Er komt een bonus-malus-systeem waarbij je meer pensioen krijgt als je langer werkt, maar dus ook minder pensioen als je te weinig werkt. De lijn houdt tijdelijk 86 elektrische bussen aan de kant door een technisch probleem met de aandrijving. Een aantal van die bussen is de voorbije dagen plots stilgevallen. De lijn heeft leverancier Iveco gevraagd om dat zo snel mogelijk op te lossen. Want de problemen zullen voelbaar zijn over heel Vlaanderen. Sommige ritten worden geschrapt. Je checkt best altijd de routeplanner van de lijn voor je vertrekt. En er is nog veel onduidelijkheid over het voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat zou gaan over een staakt het vuren van 60 dagen, de heropening van de Straat van Hormuz en nieuwe gesprekken over de afbouw van het nucleaire programma van Iran. Maar president Trump moet dat eerst nog goedkeuren. En volgens de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is het nog niet zeker of Trump dat wel zal doen. De twee landen zouden nog onderhandelen over enkele punten. En Rafael Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij stoot door naar de derde ronde nadat hij de Amerikaan Ben Shelton versloeg. Dat is de nummer 5 van de wereld. Het gebeurde in 3 sets, 2 keer 6-4 en 7-5. In de volgende ronde neemt Collignon het op tegen de Italiaan Matteo Arnaldi. Zon en wolken wisselen elkaar af. Tegen de avond is er kans op lokale buien met onweer en hagel. Opnieuw warme maxima bij 32 graden. Morgen wisselvallig met onweersbuien, maar het blijft wel erg warm tot 30 graden. En zondag eerst nog regen, daarna wordt het droger en ook wat minder warm tot 25 graden.

0: Yes!
1: Allee, zo snelheid, jong. En die computer?
0: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Hey professional.
3: Ja?
2: Vandaag open deurdag bij Santes in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Gent, Nijverheidskaai 3.

0: Nieuws.
1: Goedemorgen. Er komt veel kritiek op de goedkeuring van de centenindex en de pensioenhervorming. De vakbonden en oppositiepartij PvdA stappen naar het grondwettelijk hof tegen die pensioenhervorming. Ze vinden die oneerlijk, want de pensioenmalus zou vooral vrouwen treffen, omdat die vaker deeltijds werken om voor hun gezin te zorgen. Ondernemersorganisatie Unizo is dan weer zeer ontgoocheld in de goedkeuring van de programmawet met daarin de centenindex. De sociale partners werkten vorige maand zelf een alternatief uit die elk jaar zo'n 130 miljoen euro extra zou opbrengen. Maar de regering blijft dus vasthouden aan zijn eigen centenindex. Er komen voorlopig geen nieuwe acties bij Bipo's, dat zeggen de vakbonden. Ze bereikten gisteren een akkoord met de directie na meer dan een maand onderhandelen. Er vallen geen ontslagen en de maaltijdchecks worden met 2 euro verhoogd. Maar postbodes zouden ook 2 uur later aan hun ronde beginnen. Daar zijn de vakbonden niet tevreden over. Ze willen nog verder praten en waarschuwen dat er wel nog spontane acties van het personeel kunnen komen. Veel opluchting in Argentinië. Voetballer Lionel Messi zit dan toch in de WK-selectie van Argentinië. Messi werd in de wedstrijd met Inter Miami vervangen omdat hij pijn had aan zijn hamstrings. Maar later bleek dat het toch allemaal niet zo erg is en dat het om een overbelasting gaat. Messi speelt zo zijn 6e WK al. Hij is 38. Zon en wolken wisselen elkaar af. Tegen de avond is er kans op lokale buien met onweer en hagel. Opnieuw warme maxima bij 32 graden. Morgen wisselvallig met onweersbuien, maar het blijft wel erg warm tot 30 graden. En zondag eerst nog regen, daarna wordt het droger. Het wordt ook een pak minder warm tot 25 graden.

strong.

0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strijdt.

0: zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Kom naar de gratis slimme belavond bij Moodlink in Waregem. In het Moodlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. Slimmebouwavond.be.
3: Top 2. We make you move.

0: Nieuws.
1: Goedemorgen. In Gent houdt het gerecht een reconstructie over de moord op een OCMW-medewerker vorige zomer. De maatschappelijke werker werd vermoord tijdens een huisbezoek in een sociaal appartement. De bewoner, een man van 38, werd daarna aangehouden voor moord, maar zijn motief is nog altijd onduidelijk. Hij heeft wel een psychiatrisch verleden, maar volgens het onderzoek is hij wel toerekeningsvatbaar. De raadkamer in Gent moet nu beslissen of er een proces komt tegen de man of hij geïnterneerd moet worden. De Kamer heeft ook de energiesteun goedgekeurd. De komende 3 maanden zal de federale regering 80 miljoen euro vrijmaken. Voor als je bijvoorbeeld met je eigen auto naar het werk rijdt of als je je huis verwarmt met mazoet of gas. Er komt intussen wel veel kritiek op de goedkeuring van de programmawet en de pensioenhervorming die de Kamer afgelopen nacht ook goedkeurde. De vakbonden en oppositiepartij PvdA stappen al naar het grondwettelijk hof. Een kwart van de Belgen heeft ruzie met 1 of meerdere buren. In Vlaanderen gaat het om 1 op de 5, in Wallonië en Brussel om zelfs 1 op de 3. Dat blijkt uit een onderzoek in het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over lawaaihinder, problemen met het afval of overlast door huisdieren. Maar ook om pesterijen, parkeren voor de deur en ruzie over de perceelgrens. En het zijn dan vooral jongeren onder de 35 die vaak problemen hebben met hun buren. Zon en wolken wisselen elkaar af. Tegen de avond is er kans op lokale buien met onweer en hagel. Opnieuw warme maxima bij 32 graden. Morgen wisselvallig met onweersbuien, maar het blijft wel erg warm tot 30 graden. En zondag eerst nog regen, daarna wordt het droger en ook wat minder warm tot 25 graden.

0: Mo, zie je kameretten van je mode van?
1: Ja ook.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je bij wie?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: België.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeer van nee? Je kan hier niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te houden. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
1: Mode van. Wieder maak je kameretten een zak slimmer.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
1: Modu van.
4: Gelijk wie dat er wint, wie er mooi, kom in het zak slimmer.
3: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.
5: Top 2. We make you
6: move. Yo, it's Mr. V, Fetty Legrand. And right now we want y'all to move back. And while we take it back, and we're gonna take it forward. So you're gonna move forward with us. On some party shit, come on. Mr. V, yeah. Fetty Legrand. We're gonna go back and forth. We go back, yeah, and forth. We like to take it back, and we like to move forward. Fetty, break it down, come on.
7: Back. Four. Back.
6: Yeah.
7: Four.
6: Let's go.
7: Back.
6: And move.
7: Four.
6: Let's go back.
7: Back.

0: Headlines.
1: Goedemorgen. In Gent houdt het gerecht een reconstructie over de moord op een OCMW-medewerker vorige zomer. De maatschappelijk werker werd vermoord tijdens een huisbezoek in een sociaal appartement. De bewoner, een man van 38, werd daarna aangehouden voor moord, maar zijn motief is nog altijd onduidelijk. Hij heeft wel een psychiatrisch verleden, maar volgens het onderzoek is hij wel toerekeningsvatbaar. De raadkamer in Gent moet nu beslissen of er een proces komt tegen de man of hij geïnterneerd moet worden. In Mol in de Antwerpse Kempen is een vrachtwagen vanochtend gekanteld met gevaarlijke stoffen. Een deel van de zuidering is afgesloten, want de dozen waarin de gevaarlijke stoffen zitten moeten eerst nog overgelaten worden. De bewoners van 6 huizen in de buurt moesten uit voorzorg hun huizen verlaten, tot wanneer de brandweer alles heeft opgekuist. Niemand raakte bij het ongeval gewond. Een kwart van de Belgen heeft ruzie met één of meerdere buren. In Vlaanderen gaat het om 1 op 5, in Wallonië en Brussel om zelfs 1 op de 3. Dat blijkt uit onderzoek in het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over lawaaihinder, problemen met het afval of overlast door huisdieren. Maar ook om pesterijen, parkeren voor de deur en ruzie over de perceelgrens. En het zijn dan vooral jongeren onder de 35 die vaak problemen hebben met hun buren. Zon en wolken wisselen elkaar af. Tegen de avond is er ook kans op lokale buien met onweer en hagel. Opnieuw warme maxima bij 32 graden. Morgen wisselvallig met onweersbuien, maar het blijft wel erg warm tot 30 graden. En zondag eerst nog regen, daarna wordt het droger en ook wat minder warm tot 25 graden.
0: Dit

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
2: De Raamfabriek.
1: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
2: De Raamfabriek.
1: Ja, we hebben een winnaar.
3: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
4: Hey professional.
5: Ja?
4: Vandaag open deurdag bij Santes in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Gent, Nijverheidskaai 3.
6: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
7: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: headlines.
1: Goedemiddag. Drie verdachten van het gewelddadig incident op de kustram in De Haan zijn vrijgelaten onder voorwaarden. Dat heeft de Brugse Raadkamer beslist. Ze krijgen dus voorwaarden opgelegd, mogen zo West-Vlaanderen niet meer binnen en moeten de slachtoffers vergoeden. Een vierde verdachte heeft zich ook gisteren zelf aangegeven. Hij wordt aangehouden. De Raadkamer beslist dinsdag of hij langer in de cel moet blijven. Bij de zware vechtpartij raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten. Gewond. Een vader uit het Vlaams-Brabantse Bajottegem is veroordeeld tot 7 jaar cel voor de dood van zijn baby. De man van 31 had het kind wekenlang hardhandig aangepakt, waarna het stierf. Uit het autopsierapport bleek dat de baby daardoor kneuzingen en hersenvliesbloedingen opliep. Ook de moeder van 26 stond terecht omdat ze wist dat de man hardhandig omging met de baby, maar niet had ingegrepen. Ze kreeg 20 maanden cel met uitstel. En op Brussels Airport komen vanaf 2028 nieuwe scanners aan de veiligheidscontrole. Concreet zal de luchthaven scanners met nieuwe technologie installeren die de controles vlotter en eenvoudiger moeten maken. Het betekent dat je vanaf dan niet langer je vloeistoffen en elektronica uit je handbagage moet halen. En je kan ook vloeistoffen onbeperkt meenemen in verpakkingen tot maximaal 2 liter. Volgende maand volgt al een eerste test met een bodyscanner. Zon en wolken wisselen elkaar af. Tegen de avond is er kans op lokale buien met onweer en hagel. Opnieuw warme maxima bij 32 graden. Morgen wisselvallig met onweersbuien, maar het blijft wel erg warm tot 30 graden. En zondag eerst nog regen, daarna wordt het droger. En het is ook wat minder warm dan tot 25 graden.
0: Dit is Top 2. Het beste uit de Top Retro Arena 500. Michel Ortier.
2: De maand mei loopt alweer op zijn laatste poten. Maar wij gaan nog een keer lekker hard hitten met Robert Armani.

Af en toe moeten we een keer biechten, want dan hebben we weer de beest uitgehangen. Fifi en Greg C. bij top 2 met Jesus Trip. We gaan een bloederig douche nemen nu met de mannen van Public Domain. Dit is Operation Blade.

reaching out. Reaching out. Reaching out.

beste uit de Retro Arena 500. Samuel Pagarini was dat met Reaching Out. Deze man mag domineren nu. Human Resource, dit is Dominator.

0: Even alles open bij top 2. Op naar de complete apotheose. This is the sound of sea. En van apotheosis met O Fortuna is het terug naar de discotheken. Jammer genoeg bijna allemaal verdwenen. Dit is The Sound of Sea.
1: This is the sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of...

Lekker even gaan met de banaan bij top 2 met Public Energy en 303. We blijven nog een beetje in je kop kruipen, nog tot 3 uur met het beste uit de Retro Arena 500. Dit is Anti-Loop in My Mind.

0: zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Dit is Top 2.

Alle manieren zijn goed om je te prikkelen bij top 2. Ook de scherpe naden van een cactus. Plexus was dat met Cactus Rhythm. Dit is Prayers Imagination.

Ja, onze verbeelding zit nog vol. We kunnen je nog lang bezighouden. Tot 3 uur is dat met het beste uit de Retro Arena 500. We gaan een beetje dieper van binnen kijken nu met Solex. Dit is Beautiful Inside.

0: Nieuws. Goedemiddag. Het aantal rokende Belgen daalt te traag, dat zegt gezondheidsinstituut Cienzano. De nationale doelstelling is om in 2040 een rookvrije generatie te halen, maar dat zal aan dit tempo dus niet lukken. Het aantal rokende Belgen is de afgelopen decennia wel degelijk gedaald. Momenteel rookt 13% van onze landgenoten nog dagelijks. En elk jaar sterven zo'n 9500 mensen door te roken. Het is nochtans een van de belangrijkste oorzaken van vermijdbare sterfte in België, zegt Cienzano. De drie verdachten van het gewelddadig incident op de kustram in De Haan zijn vrijgelaten onder voorwaarden. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. Zo mogen ze West-Vlaanderen niet meer binnen en moesten de slachtoffers vergoeden. Een vierde verdachte heeft zich gisteren ook zelf aangegeven, hij is aangehouden. De raadkamer beslist dinsdag of hij langer in de cel moet blijven. Bij de zware vechtpartij raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. Aan de Belgische kust zijn de afgelopen dagen meer dan 20 dode haaien aangespoeld. Verschillende wandelaars troffen de dieren aan op de stranden tussen De Pannen en Kokzijde. Het gaat om gevlekte haaien, dieren van ongeveer 1 meter lang en ongevaarlijk voor de mens. Vermoedelijk werden de dieren onbedoeld door vissers gevangen, waarna ze weer in de Noordzee werden gegooid en dus dood aanspoelden aan de kust. De kadavers werden intussen opgehaald voor onderzoek. Afwisselend zon en wolken en tegen de avond is er kans op lokale buien met onweer en hagel. Opnieuw warme maxima bij 32 graden. Morgen wisselvallig met onweersbuien, maar het blijft wel erg warm tot 30 graden. Zondag eerst regen en daarna wordt het wel droger. Het is ook wat minder warm tot 25 graden.
1: Dit is Top 2. Het beste uit de Top Retro Arena 500. Michel Ortier.
2: Vrijdag 29 mei en wij hebben nog heel wat looks and things voor jou. Komt eraan

beetje een eigenzinnig mannetje. Green Velvet bij Top 2 met Flash. En over rare mannetjes gesproken. Deze hier heeft een beetje schrik van zichzelf. Zornik bij Top 2. Dit is Scared of Yourself.

Welkom in ons Dream Universe. CM was dat. Wij zijn nog 1 tot 3 uur met alleen het beste uit de Retro Arena 500. Dit zijn Sasha en Maria. Be as one.

0: je appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doet met Immo Blauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
2: Ja.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Allee, wat zie je wel wie?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko.
1: Mo.
2: Baaien.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het aan het zee even nee? Je kunt hier juist niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
1: Ja, dat wel.
3: Moed je van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
4: Kom naar de gratis slimme belavond bij Moodlink in Waregem. In het Moodlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. Slimmebouwavond.be.
3: Modu van.
2: Liquid dat er wint. Wiedermaal, ik kom in het de zak slimmer.
0: Hey professional.
5: Ja?
0: Vandaag opendeurdag bij Santes in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Gent, Nijverheidskaai 3.
6: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
7: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
8: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.
9: Op zoek naar een job als oprijder? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
10: Top 2.

Het blijft een bezige bij, ook de dag van vandaag. Mike, a.k.a. Push met Universal Nation. Het is tijd voor wat oefeningetjes nu.

Nooit onduidelijk bij deze man. DJ Isaac was dat met Face Down, Ass Up. En we gaan nog een keertje naar Duitsland nu met Niels van Gogh. Dit is Pulverturm.

0: Dit is het beste uit de Top Retro Arena 500. Dit is top 2. Top Headlines.
1: Goedemiddag. Meer dan 1300 Vlaamse en Brusselse schooldirecteurs hebben een open brief gestuurd naar minister van Onderwijs Soehal Demir. Ze vragen om scholen meer inspraak en meer tijd te geven voor de geplande onderwijshervormingen. De directeurs kunnen zich wel vinden in verschillende maatregelen, maar ze vinden dat Demir te veel op te korte tijd wil veranderen en dat er te laat over wordt gecommuniceerd. Het gaat onder meer over de evaluatiedagen die van 60 naar 50 halve dagen gaan. De directeurs hopen nu op een overleg met de minister. Het aantal rokende Belgen daalt te traag voor de nationale doelstelling. Want de regering wil tegen 2040 een rookvrije generatie. Maar dat zal aan dit tempo niet lukken, zegt Cienzano. Het aantal rokende Belgen is de afgelopen decennia dus wel gedaald, maar nu rookt nog 13% van onze landgenoten dagelijks. Elk jaar sterven zo'n 9500 mensen door het roken. Cienzano zegt dat het een van de belangrijkste oorzaken is van vermijdbare sterfte in België. En in Japan is een grote natuurbrand na 38 dagen eindelijk gedoofd. Het vuur ontstond in een bergachtig bosgebied in Otsuchi, in het noorden van het land. Honderden brandweerlieden en duizend militairen hielpen met blussen. Duizenden mensen moesten ook op de vlucht hun huis verlaten, maar er vielen geen slachtoffers. In totaal ging wel 1633 hectare natuurgebied in de vlammen op. En zo werd het de op één na grootste brand in Japan sinds de jaren 80. Afwisselend zon en wolken en tegen de avond is er kans op lokale buien met onweer en hagel. Opnieuw warme maxima bij 32 graden. Morgen wisselvallig met onweersbuien, maar het blijft wel erg warm tot 30 graden. Zondag eerst regen, daarna wordt het droger. Het is ook wat minder warm tot 25 graden.
0: Dit is top 2. Het beste uit de Top Retro Arena 500. Michel Ortier.
2: Het is vrijdag 29 mei en wij houden het nog 1 uur tijdloos. Met nu Secret Cinema, Timeless Altitude.

Top 2 met de Main Man en Final Majority. Wij hebben ook nog de Final Majority tot 3 uur. Met het beste uit de Retro Arena 500. En ook dit hoort daarbij. DJ Furax versus Red Shark. Dit is Big Orgus.

Even over de grote plas met DJ Puff en DJ Dion met Work This Motherfucker. En niet alleen in het land van Trump weten ze hoe ze hits moeten scoren. Dat weten ze uiteraard ook

0: shirt.
1: Ja, oh. Ons Lula steekt het nooit onder stoelen of banken. Ofwel wil ze meat zien. En anders moet gegarandeerd je shirt uit. Johnny Vicious en Lula met Ecstasy. Dit is Trans Ball.

0: Vandaag open deurdag bij Santes in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Gent, Nijverheidskaai 3.
1: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

Yuri met Fuck on Cocaine. Volgende week mogen ook zij zich weer voortplanten. De grootste hits uit de Retro Arena 500. Ik zie je weer vrijdag om 12 uur. Ik laat je nu nog met onder meer Carlos Mendes en Saxophone.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. Meer dan 8 op de 10 Vlamingen doen elke week aan sport. Dat blijkt uit cijfers van Sport Vlaanderen. 8 op 10, dat ligt in lijn met de statistieken sinds 2020. De populairste sporten vorig jaar waren wandelen, fietsen en fitness. Bij de mannen staat voetbal op de 4e plaats, bij de vrouwen dansen. De belangrijkste motivaties om te sporten zijn plezier, een betere gezondheid en een betere conditie. En bovendien is 16% van de Vlamingen actief als vrijwilliger, werknemer of zelfstandige in de sportsector. Meer dan 1300 Vlaamse en Brusselse schooldirecteurs hebben een open brief gestuurd naar minister van Onderwijs Soehal Demir. Ze vragen om scholen meer inspraak en meer tijd te geven voor de geplande onderwijshervormingen. De directeurs kunnen zich wel vinden in verschillende maatregelen, maar ze vinden dat Demir te veel op te korte tijd wil veranderen en dat er te laat over wordt gecommuniceerd. Het gaat onder meer over de evaluatiedagen die van 60 naar 50 halve dagen gaan. De initiatiefnemers van de brief gaan deze namiddag op gesprek bij de minister. En in Japan is er een grote natuurbrand na 38 dagen eindelijk gedoofd. Het vuur ontstond in een bergachtig bosgebied in Otsutsi, in het noorden van het land. Honderden brandweerlieden en 1000 militairen hielpen met blussen. Duizenden mensen moesten ook hun huis verlaten, maar er vielen geen slachtoffers. In totaal ging wel meer dan 1600 hectare natuurgebied in vlammen op. En zo werd het de op één na grootste brand in Japan sinds de jaren 80. Het is zonnig, maar we krijgen meer wolken en tegen de avond kans op buien met onweer en hagel. Maxima rond 32 graden. Morgen wisselvallig met onweersbuien, maar het blijft wel erg warm tot 30 graden. Zondag eerst regen en daarna wordt het droger. Het is dan ook wat minder warm tot 25 graden.
0: Dit is Top Global Dance Chart. Koen van der

0: En als jij denkt van, is dat nu opnieuw Koen op de radio?
1: The one and the only!
0: Mag ik je welkom heten in het weekend van Top met de GDC 40? En hoe klonk deze lijst vorige week? Number 3. Kygo, Khalid en

0: samen en uit Bebe Rexha. En als jij op dit ogenblik denkt...
1: Is dit uitgezonden?
0: Yes, en dat gaan we ook blijven doen, de GDC 40. We mogen de lijst openen met de Noorse Oscar met een kaatje. Geen misverstanden. Dit is Underground 17e

Yes, ik mag de stem zijn van deze geweldige lijst, maar dat is eigenlijk allemaal dankzij Leon, Niels, Nick en de Dizzy DJ. Hij mixte in elkaar. De GDC 40 is dit met Be Mine, James Hype, 32. Hey, hi.

0: Dit weekend mag het een beetje van alles zijn. We hebben hitte, we hebben onweersbuien, we hebben zon, we hebben wolken en dus ook wat rain. Fisher in de 14e week, min 2. En dan even stilstaan bij Becky G, die al zoveel awards heeft gewonnen. Maar wat moet je daar dan mee doen?
1: They are in this like special part of my house, the Becky G Museum. I've been collecting things for the Becky G Museum since I was 9 years old when I started in this. So I even have like my first ever like dance shoes. There's not a lot of room these days.
0: Wacht eens even. Becky G heeft een eigen museum.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Ruilfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Ruilfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deruilfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl. Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.
5: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.

Martin Garrix, het voorbeeld dat volhouden loont. Het is hem niet allemaal in de schoot geworpen, maar het is eigenlijk allemaal begonnen met die Animals. En ondertussen zingt hij samen met U2. En deze Katharina, ja, is er ook wel deels...

Je weet, af en toe komen wij met een wist je dat je. Oh, wist je dat je? Spannend moment. Ja, wacht, ik heb er nog eentje. Want het was kiezen tussen de Chainsmokers of de Hamburglers. En het is niet Hamburglers geworden. Nee, nee, de Chainsmokers met Ellie Oaks en Echo. Zometeen de top 20.

0: headlines.
1: Goedemiddag. Roemenië gaat de NAVO-lidstaten dan toch niet in spoed bijeenroepen. Afgelopen nacht geraakten twee mensen gewond nadat een Russische drone op een gebouw belandde in Roemenië. En dat is dus grondgebied van de NAVO. Roemenië nam contact op met de NAVO en kan artikel 4 gebruiken, waarbij alle lidstaten bij elkaar komen voor een spoedoverleg. Maar dat zal dus niet gebeuren, zeggen verschillende NAVO-bronnen. Secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte, zei wel dat de NAVO klaarstaat om elk stuk grondgebied te verdedigen. Onze minister van Defensie Theo Franke spreekt van een nieuwe escalatie van de oorlog. Meer dan 8 op de 10 Vlamingen doen elke week aan sport. Dat blijkt uit cijfers van Sport Vlaanderen. 8 op 10, dat ligt in de lijn met de statistieken sinds 2020. De populairste sporten vorig jaar waren wandelen, fietsen en fitness. Bij de mannen staat voetbal op de 4e plaats, bij de vrouwen dansen. De belangrijkste motivaties om te sporten zijn plezier en een betere gezondheid. En bovendien is 16% van de Vlamingen actief als vrijwilliger, werknemer of zelfstandige in de sportsector. En de Braziliaanse voetbalster Neymar zal zeer waarschijnlijk de eerste WK-wedstrijd van zijn land moeten missen. Neymar liep een kuitblessure op en uit een scan blijkt nu dat hij 2 tot 3 weken oud zal zijn. De wedstrijd van Brazilië tegen Marokko komt zo te vroeg. De laatste minuten van Neymar bij Brazilië dateren al van 2023. De vreugde bij de Brazilianen was dan ook groot toen hij in de WK-selectie bleek te zitten. Maar nu zou bondscoach Ancelotti zelfs nog een vervanger kunnen oproepen en Neymar thuis laten. Het is zonnig, maar we krijgen meer wolken en tegen de avond ook kans op behoorlijk hevig noodweer. De maxima liggen rond 32 graden. Morgen wisselvallig met onweersbuien, maar het blijft wel erg warm tot 30 graden. Zondag eerst regen, daarna wordt het droger. Het is ook wat minder warm tot 25 graden.
0: Dit is Top Global Dance Chart. Koen van der Sloten.

Martin Garrix, Martin Garrix, Martin Garrix. Repeat it op 20 deze week. Ja, excuses. Oh, Edje. Ja, die doet ook mee. Die heeft ook zijn best gedaan, ja. Stay.

0: Het is niet dat het vlekkeloos verloopt in deze lijst. Calvin Harris en Kasabian met Release the Pressure -5 deze week in de 16e week. En wat voor de ene ontspanning is, is voor de andere de hel. John Summit.
1: I do like to let off steam by having some fun with friends after, you know, shows and stuff like that. Have a few drinks.
0: Ja, dat was het leuke gedeelte voor alle duidelijkheid. Maar ik bedoelde eigenlijk dit.
1: But then also I'm a pretty balanced person, I mean.
0: Oh, ik ga moeten opletten wat ik zeg. Wacht, ik ga hem laten uitpraten.
1: Diet and exercise during the week. And then the weekend is the fun stuff.

0: Centen op zijn gaat zijn best moeten doen, dat is duidelijk. Maar hij heeft wel een antwoord op die vraag gegeven.
1: Als het over 5 jaar allemaal op is, ga ik gewoon weer lekker terug aan de catering werken en hebben we een leuke tijd gehad.

0: Volgens sommigen is dit een beetje de Bauza met Magnetic. Het is Jazzy, Calvin Harris en Satisfy in de GDC 40. Zometeen de top 10 na de top 3 van vorige week.
1: Number 3.
0: Kygo, Khalid en Griffin, Save My Love.
1: Number 2.
0: Nee, nee, niet die. Well, Another, Talk to You.
1: Number
0: 1. Bibi Rexha en... Al hebben ze mij ingefluisterd dat je moet blijven luisteren, want je gaat nog van alles meemaken in deze GDC 40. De beste 10 gaan we nu aan beginnen met Alok en Khalid. We duiken in de lijst met deze Dive Into Me.

0: Mo, zie je kameretten van uw mode van?
1: Ja, ook.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zie je wel wie?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
1: Mode van. Wieder maak je kamionetten een zak slimmer.
2: Imo aan de kust? Dat is kiezen voor Imo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check imoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Modu van.
3: Een liquid dat er wint. Wieder maak je kamionetten een zak slimmer.
2: Hey professional!
4: Ja?
2: Vandaag opendeurdag bij Santes in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Gent, Nijverheidskaai 3.
5: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

Als je Kygo ooit zou tegenkomen en je wilt hem een compliment geven, zeg dan nooit dat zijn muziek Tropical House is. Blijkbaar wordt hij dan boos en zo. Kygo, hou hem in de gaten. In de zesde week op 7 beland met Carter Fate en That's When You Know in de GDC 40.

Ik geef het en jij mag het opvangen. Save My Love, Kygo, Khalid en Griffin. 1 plaats moeten afgeven. Wil zeggen dat we een nieuwe nummer 3 hebben deze week. En dat is deze. Prospa

0: Deze week blijven ze zitten in de 12e week. Talk to you. Talk to you. Ach, dat Engels, dat is toch allemaal niet gemakkelijk. Doet mij denken aan zo'n baby. Die hebben toch van dat talkpoeder? Wel ja, talk to you. Was dat van Another en 54 Ultra. Excuses. Wij moeten meteen de nummer 1... Oh, het gaat fout aflopen anders. We moeten meteen de nummer 1 bekendmaken. En dat is Bebe Rexha en Faithless en New Religion. Ja, ik zou eigenlijk nog eens willen weten vandaag...
1: Is dit uitgezonden?
0: Spijtig genoeg wel. Dankjewel om te luisteren. Fijn weekend. Global Dance Charts. I'm Bebe Rexha.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. De Europese Unie gaat meer dan 16 miljard euro aan bevroren middelen weer vrijgeven voor Hongarije. Dat akkoord bereikte de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de nieuwe Hongaarse premier Péter Magyar. De EU blokkeerde de afgelopen jaren miljarden euro's die voor Hongarije bedoeld waren, door geschillen met de regering Orbán. Maar nu Hongarije sinds 3 weken een nieuwe premier heeft, is er dus een akkoord bereikt. Von der Leyen zei dat ze blij is met de wind van verandering in Hongarije. Slecht nieuws voor mensen die dit jaar nog hun voertuig willen verkopen. Want de verplichte extra keuring voor verkoop zal toch blijven gelden tot eind dit jaar. Die tweedehandskeuring zou normaal gezien op 1 september worden afgeschaft. Maar nu is de afschaffing dus uitgesteld naar 1 januari. Dat komt omdat de federale IT-systemen niet op tijd afgestemd raken op die maatregel. Roemenië gaat de NAVO-lidstaten niet in spoed bijeenroepen. Afgelopen nacht geraakten 2 mensen gewond in Roemenië, een NAVO-lidstaat, na een aanval van een Russische drone. Roemenië nam contact op met de NAVO en kan artikel 4 gebruiken, waarbij alle lidstaten bij elkaar komen voor een spoedoverleg. Maar dat zal dus niet gebeuren. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte zei wel dat de NAVO klaar staat om elk stuk grondgebied te verdedigen. Onze minister van Defensie Theo Franke sprak van een nieuwe escalatie van de oorlog. Stapelwolken over het hele land en plaatselijk kans op een kort maar stevig onweer met hagel. Ook morgen warm tot 30 graden, maar wisselvallig en kans op stevige buien. Zondag start dan met regen, daarna klaart het op. De maxima liggen dan rond 25 graden.

0: ik ben Maite de Dekker. Elke vrijdag tussen 5 en 6 hoor je hier op Top 2 de hottest techno van het moment. Ik neem je mee langs mijn favoriete track van deze week met straks een gloednieuwe selection of the week. Daarna een trip terug in de tijd met de retro top 3. En natuurlijk kon ook deze week een exclusieve mix van mezelf niet ontbreken om jouw weekend perfect in gang te zetten. Maar eerst the best of this week on Beatboard.
1: Top 2.
0: Op nummer 3 deze week staat Amor van Charlotte Witte, samengemaakt met Ceres. De track verscheen op haar eigen label Context en laat een andere kant van haar bekende techno-sound horen. Het nummer blijft donker en krachtig, maar krijgt extra sfeer door Portugese vocals, hypnotische ritmes en invloeden uit de Braziliaanse cultuur. Charlotte Witte is al jaren een grote naam in de techno-scene, met optredens over de hele wereld. Samen met Ceres zorgt ze hier voor een warme en mysterieuze vibe. Je hoort hem nu op nummer 3, Amor.
1: Best of this week on Beatport.

0: En dan schakelen we nu door naar de nummer 2 van deze week. Met Love It In brengen Adam Beyer en Mark Reeve twee generaties van de moderne drumcode sound samen. Adam Beyer is al jarenlang een van de grootste namen binnen de internationale techno scene. Als oprichter van Drumcode bouwde hij niet alleen een label uit, maar een volledig techno-imperium dat clubs en festivals wereldwijd domineert. Mark Reeve is ook een belangrijke naam in de scene geworden met zijn krachtige producties, rollende basslines en donkere melodische energie. Op Love It In hoor je precies waarom deze combinatie zo goed werkt. Een zware technobeat met emotionele synths die langzaam opbouwen richting een echte festivalclimax. Dit is jouw nummer 2 van deze week. Love It In.
1: Top 2. Best of this week on Beatport.

0: best of this week on Beatport.
1: En dan zijn we nu aangekomen bij de nummer 1 van deze week. Deze track dook de afgelopen weken al vaker op in de Beatport Top 3. En volledig terecht ook. Coming in Heavy is een knallende samenwerking tussen Pampot en Ellie Brown. Pampot staat al jaren bekend om hun diepe, energieke Berlijnse techno. Terwijl Ellie Brown wereldwijd namaakte met zijn rauw Britse sound. Samen leveren ze precies wat de titel belooft. Zware kicks, donkere energie en pure warehouse vibes. Dit is jouw nummer 1 van deze week. Coming in Heavy. Enjoy.

0: Techno Friday, New Selections.
1: Na de Beatport Top 3 van deze week is het tijd voor mijn personal pick of the week. Mijn keuze deze week is er eentje waar ik zelf enorm trots op ben. Cosmic Pulse is mijn nieuwste release en neemt je mee op een muzikale reis tussen trance en peaktime techno. Voor deze track wilde ik emotie en energie perfect samenbrengen. Denk aan diepe techno basslines, euforische melodieën en een opbouw die je helemaal meesleept richting een krachtige climax. Ik schreef Cosmic Pulse vanuit mijn passie om mensen via muziek samen te brengen en hen even volledig in het moment te laten leven. Voor mij voelt de track als een hypnotische en intense reis door de kosmos, vol emotie en energie. Je hoort hem nu, mijn personal pick of the week, Cosmic Pulse van Maite de Dijken.
0: Dit is Top 2.

0: is Top 2. Top 2. We make you move. Back to the roots.
1: Hey, ik ben Maite de Dekker en je luistert nog steeds naar Techno Friday met nu de retro top 3 van deze week. We beginnen op nummer 3 met een absolute Belgische klassieker. Final Fantasy van Extreme Trax. Een iconische release uit 1998 op het legendarische Bonzai Records, die wereldwijd uitgroeide tot een meesterwerk binnen de scene. De track staat bekend om zijn emotionele synthmelodie, krachtige energie en die typische euforische vibe, die meteen nostalgie oproept op de dansvloer. Op nummer 2 hoor je Knights of the Jaguar van DJ Rolando, een tijdloze klassieker die techno, house en melodische invloeden perfect wist samen te brengen. Met zijn hypnotische groove en emotionele synths groeide deze track uit tot een vaste waarde in clubs over de hele wereld. En dan naar nummer 1. Een track

compleet op zijn kop zetten. Amfetamine van Drax. Rauw, hypnotisch en gebouwd rond een legendarische assetline die nog altijd elke dansvloer in beweging krijgt. Deze plaat was niet weg te denken uit clubs als Zillion en Cherry Moon en blijft tot vandaag een absolute cultclassic.

0: Maite de Dekker in de mix.
1: We luisteren nog steeds naar Techno Friday. Ik ben Maite de Dekker en voor het volgende half uur ga ik zelf voor jullie een setje draaien om het weekend goed in te zetten. Geniet ervan!

0: Als je nu pas inschakelt, je luistert nog altijd naar Top 2. Maar ik ben eigenlijk momenteel wel benieuwd naar wat jullie plannen zijn voor dit weekend. Ik mag straks zelf een set draaien op We Are Klank, de Vines Edition, op Wijndomein de Steenberg te Oudsberg. En morgen kan je me terugvinden op Lost Memories Festival in Breda. Dus laat zeker weten via de Top Radio BE-app waar jullie dit weekend uithangen.
1: Maite de Dekker in de mix.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Dit is Top 2. Top Headlines.
4: Goedenavond. De Europese Unie gaat meer dan 16 miljard euro aan bevroren middelen weer vrijgeven voor Hongarije. Dat akkoord bereikte de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de nieuwe Hongaarse premier Péter Magyar. De afgelopen jaren blokkeerde Europa miljarden euro's die voor Hongarije bedoeld waren, door geschillen met de regering Orbán. Maar nu Hongarije sinds 3 weken een nieuwe premier heeft, is er dus een akkoord bereikt. Von der Leyen zei dat ze blij is met de wind van verandering in Hongarije. Slecht nieuws voor mensen die dit jaar nog hun voertuig willen verkopen, want de verplichte extra keuring voor verkoop zal toch blijven gelden tot eind dit jaar. Die tweedehandskeuring zou normaal gezien op 1 september worden afgeschaft, maar nu is die afschaffing uitgesteld naar 1 januari. Dat komt omdat de federale IT-systemen niet op tijd afgestemd raken op die maatregel. De Amerikaan Sepp Kuss heeft de koninginnenrit in de Giro d'Italia op zijn naam geschreven. In de laatste kilometers van de slotklim ging hij nog op en over Giulio Ciccone. Het is al de 5e ritzege voor Visma Leasebike, dat ook de leider in het algemeen klassement heeft met Jonas Vingegaard. Die kwam nooit in de problemen en telt vlak voor het slotweekend meer dan 4 minuten voorsprong op de nummer 2 Felix Gall. Stapelwolken over het hele land en plaatselijk kans op een stevig onweer. Ook morgen warm tot 30 graden, maar wisselvallig en kans op stevige buien. Zondag start met de regen, daarna klaart het op. Maxima liggen dan rond 25 graden.
3: Dit is Top 2. Michel de Wilde.
5: Fijne vrijdagavond allemaal, een zwoele vrijdagavond. En we gaan het weekend induiken met guest DJ's. Zometeen stellen we de eerste aan jou voor. Welkom.

0: Mirage, een jonge kerel uit het Gentse, de Gentse regio. Ja, bezig erbij. Produceert de ene na de andere track. En dit is zijn nieuwste Bounce Back. Draaien we al een aantal weken hier in Smash. Maar kijk, bij deze nog even extra in de picture. Goed nieuws, volgende week komt hij ook naar Smash. Dan kan je nog even live hem aan het werk zien. Of horen.
1: Smash Special Guest.
0: Eens kijken, 5:05 geworden, vrijdagavond. We gaan dat weekend induiken en dat doen we met een blij persoon. Chef Nice.
2: Hey, dag chef. Alles goed?
0: Met mij wel, met jou ook.
2: Ja, ja, zeker. Het was wel een eindje om naar hier te komen, maar ja, we zijn er goed geraakt.
0: Want je komt uit de Kempen, voor alle duidelijkheid.
2: Ja, hij staat op een berg.
0: Mm-hmm. En dat, ja, dat is een vruchtbare grond, hè, want daar wonen ook heel veel DJ's in. Vind ik toch?
2: Goh, nu moet ik even denken. Ik weet het zelf
0: niet zo. In alle stijlen, want er zijn er hier toch al een aantal geweest. Voltrack en zo, Bassbrain. Oké, dat is een andere stijl dan de jouwe natuurlijk, maar toch. En ook zangeres, ik denk dan aan Natalia, die komt toch ook uit de Kempen en zo.
2: Ja,
0: dus ik kan maar zeggen, muzikaal. Muzikale bodem toch?
2: Van mijn ouders heb ik het niet wel.
0: Nee, totaal niet.
2: Nee. Okay. Mijn overgrootvader was wel componist, maar...
0: Ah, ja, staat toch een beetje in die genen.
2: Voilà.
0: Okay. Wanneer is het voor jou begonnen dan?
2: Voor mij is het net geen 4 jaar geleden begonnen. Ik was ziek geworden van corona. En mijn mama was heel bang om ziek te worden van corona.
0: Mm-hmm.
2: Dus die heeft gezegd, ga jij maar quarantaine doen op jouw kot in Leuven. En dan, een maat van mij was ook ziek geworden.
0: Mm-hmm.
2: En dan zaten wij samen bij mij op kot. En dan, eerste avond waren we zo van, ja, wat gaan we nu gans die week doen? En dan hebben we besloten om een draaitafel te kopen. En dan begonnen en nooit gestopt.
0: Mm-hmm. Die coronaperiode heeft toch voor veel mensen een push gegeven op een of andere manier. Ja, je moet een hobby zoeken, hè. Dus,
2: inderdaad.
0: Maar muzikaal zat het wel een beetje al toch in de pijplijn?
2: Ik begon het jaar daarvoor met mijn vrienden naar veel technofeestjes te gaan. Dingen zoals Rave Rebels, Paradise City ook. Mm-hmm. Daar is het gestart voor mij, denk ik.
0: Ja.
2: En ja, op die manier verzeild geraakt in elektronische muziek. En ik luisterde vroeger altijd veel hip-hop. Maar dan op een bepaald moment gewoon gestopt met hip-hop te luisteren. En nu enkel Four to the Floor.
0: Ik lees her en der dat je die binding hebt met Amsterdam. En dat daar toch...
2: Ja.
0: Een zaadje is gelegd geweest, maar hoe komt dat dan? Wat heb je met Amsterdam?
2: Ja, ik was net begonnen met draaien en ik was toen 2 maanden later op Erasmus gegaan daar. En ja, Amsterdam heeft een heel grote clubscene en uitgaansscene.
0: Ja.
2: En daar ben ik ook de artiesten tegengekomen waar ik nu enorm naar opkijk. En ook het genre ontdekt dat ik nu... speel, Hardhouse. En dan vandaar eigenlijk dat ik... die tijd voor mij is echt heel bepalend geweest in wat dat ik draai als artiest en wat voor muziek dat ik wil maken. Mm-hmm. Dus vandaar.
0: En dan is het de laatste maanden plots heel snel aan het gaan, heb ik zo de indruk bij je.
2: Ja, inderdaad. Ik was in januari nog bij uw collega's.
0: Mm-hmm.
2: En dan waren we bezig wat de vooruitzichten waren. En ik denk dat intussen alles overtroffen is geweest. Mijn nummers worden op veel plekken gespeeld en ik mag op veel mooie plekken draaien dit jaar.
0: Die moet even weg, sorry.
2: Maakt niet uit.
0: Mm-hmm.
2: Ik weet niet hoe dat het komt, maar kijk, ik ben heel blij dat ik nu de dingen mag doen, dat ik mag gaan doen. En ik kan eigenlijk niet gelukkiger zijn, denk ik.
0: Dat klinkt mooi, zeer mooi. We gaan het er straks nog over hebben, over jouw t-shirts, want je hebt ook t-shirts mee.
2: Ja.
0: En jouw plannen voor de komende maanden dan, dat gaan we allemaal straks uit de doeken doen. Maar we gaan straks eerst luisteren naar een set van jou, een dik half uur hier. Dus de typische sound, zeg maar, van Chef Nice.
2: Ja, ik heb veel nummers gemaakt de afgelopen maanden.
0: Mm-hmm.
2: Die gaan we te horen krijgen.
0: Oké, het zijn allemaal eigen tracks.
2: Ja. Inderdaad. Ik maak wel veel remixes, dus niet boos worden als je ineens een nummer herkent, maar...
0: We zijn open-minded. We gaan luisteren. Goed. Geniet er zelf ook van zo meteen. We gaan luisteren naar Chef Nice, maar eerst nog één nummertje ervoor. Dat is eentje van Massano en Why Do I? Dat zijn de jongens van Afterlife. Lost in My Mind. Dat krijg je zo meteen. Chef Nice.

kwart over zes geworden, vrijdagavond hier op Top 2 in Smash. We hebben voor jou guest DJ's vanavond, straks trouwens, tussen 7 en 8. En dat dames. Een beetje girl power vandaag, een back-to-back trouwens. Maar eerst hier bij ons Jeff Nice. Ja, een leuke zomer gaat hier tegemoet, sowieso. Met onder andere optredens op Sunrise en Paradise City, maar daar hebben we het straks nog over. We gaan eerst gewoon genieten van zijn set hier. Het komende half uur in de mix hier. Dit is Jeff Nice.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Kom naar de gratis slimme bouwavond bij Moedlink in Laarchem. In het Moedlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. Slimmebouwavond.be.
4: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.
5: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com. We made

0: alles komt terug, zegt men. En dat is ook bij deze het geval. Let the music play. Dat is een oud nummer van Shannon uit de jaren 80, moet dat zijn geweest. In een nieuw jasje gestoken door DJ Encore. Dat is een kerel uit Denemarken. Songwriter, music artist en journalist ook. En hij is ook DJ. Kijk, hij heeft het een beetje gewerkt. Let the music play.
1: Smash special guest.
0: Ja, Jeff Nice. Het was nice. Dat is een binnenkopper natuurlijk.
2: Ja, dat is waar, dat is waar. Ja.
0: Hoor je wel vaker, neem ik aan ook.
2: Ja, ja, sowieso.
0: Specifieke reden voor gekozen van Nice, want dat is jouw echte familie, ja, naar Nice.
2: Om terug te koppelen naar mijn Erasmus in Amsterdam. Ik had veel vrienden dat van overal waren. En mijn achternaam is Nice, zoals Chef Nice, schrijver van Jommeke.
0: Ja.
2: En ze vroegen van, hoe spreek je achternaam uit? Want dat is een Nederlandstalige naam. Ik zeg, Nice. En zo is het gekomen eigenlijk.
0: Okay. Klinkt goed. Ja, jouw set, heel veel bekende lyrics die terugkomen, samples natuurlijk. Ja, je link ligt naar de jaren 90, hè, dat heb je zelf ook gezegd. Alles komt terug, maar wel in een nieuw jasje. Maar lekker fris ook, hè.
2: Dank u, dank u.
0: Want dat staat ook in je bio, dacht ik ergens. Uplifting, fresh energy of zoiets was het. Past wel.
2: Ja, ik moest een bio schrijven. Dat was het eerste dat je mij opkwam. Dus.
0: Maar goed gekozen.
2: Dank u, dank u.
0: Jouw toekomst ziet er ook wel leuk uit. Met een aantal leuke gigs binnenkort. Vanavond draai je trouwens ook, hè.
2: Ja. Op de rooftop van het Plein Publiek in Antwerpen. Dus moest je nog geen plan hebben vanavond en je bent in de buurt van Antwerpen, zeker komen, zou ik zeggen.
0: Ja, leuke locatie ook daar.
2: Ja, zeker en vast.
0: En daar draait ook nog iemand?
2: Miguel Dubois, Mexicaanse artiest, als ik me niet vergis. Die nu in Amsterdam woont.
0: Ja.
2: Heel goede nummers ook, dus zeker de moeite waard.
0: Wij kennen die persoon minder, of bijna niet zelfs, want die naam... Ja, heb ik ergens gezien, maar ik heb hem zelf ook nog nooit of live horen draaien. Maar hij draait wel op tal van plaatsen in Europa, dus hij is niet de eerste, de beste deze. Dus,
2: ik heb heel veel nummers van hem op mijn USB staan, dus het is zeker een...
0: Hetzelfde genre van jou dan? Of,
2: Hij is iets meer progressief.
0: Ja.
2: Ik ben wat meer fleurig met wat piano's en zo. Dus.
0: Oké, en de zomer, ja.
2: Ja.
0: Dat wordt mooi, hè?
2: Ja, ja, zeker wel. Paradise binnenkort. Voor mij heel dicht bij mijn hart, heel persoonlijk. Dag daarna ook Sunrise Festival. Tomorrowland komt er ook nog aan. Maar dat moet nog aangekondigd worden. Dus bij deze,
0: dankjewel.
2: De primeur.
0: Dankjewel.
2: En dan nog wat open airs hier en daar. Toch Paradise en Tomorrowland. Ah ja, trouwens, volgende week in Nederland met Unregular. Ze boekten mij daar en ik dacht, ze gaan mij daar opening zetten ergens. Maar blijkt dat ik op de mainstage draai voor 3.500 man om 8:00 s'avonds. Dus ik ben daar totaal niet op voorbereid, maar kijk, we gaan alles geven gewoon.
0: Het ziet er leuk uit. En Unregular komt trouwens binnenkort ook naar de studio hier. Dus voilà. Bij deze.
2: Doet hem de groetjes.
0: Ik ga dat doen, zeker en vast. Het is allemaal gelinkt aan elkaar. Hè.
2: Ja, voilà. Inderdaad.
0: Oké, Jeff, dikke merci voor langs te komen.
2: Ja, jij dikke merci voor de invite. En ik kom heel graag terug.
0: Kijk, genoteerd. We nemen het mee, zegt men dan. Voilà. Goed. Veel succes ook en veel plezier vanavond in Antwerpen.
2: Merci.
0: Alright. Goed. Voilà. We gaan er nog een paar gooien en ingooien tot 7:00. Oei, het is al 7:03. Dus zoveel tijd hebben we niet meer. Want de dames die na 7:00 langs komen, die zijn ook al binnen en die gaan een back-to-back doen. Dus we zijn reuze benieuwd naar de Girl Power zometeen tussen 7 en 8 hier in Smash. Tot aan de top of the hour, Armand van Helden met I Want Your Soul in een remix.

0: Fijn dat je luistert naar Top 2. Dit is Smash Essentials met Dance.
1: Smash Special Guest.
0: Ja, ik was even in de mist aan het gaan, excuus. Onze volgende gasten zijn gearriveerd. En dat zijn twee dames. Jij bent onder indruk, twee dames voor mij. Ja, back doe de... ja, hoe zeg je dat? Girl Power is back, ik zal het zo zeggen. Hè? Want jullie gaan samen toch een setje brengen vandaag. We hebben het over Doreen en over Kay. Welkom, ladies.
2: Dankjewel.
0: Het is een tijdje geleden, hè, Kay?
2: Ja, het is al even geleden.
0: Ja, alles goed?
2: Ja hoor, en met jou?
0: Ja, ook goed. Ja. Terug.
2: Ik ben blij van hier te zijn.
0: Ah, kijk, dat doet ons plezier. Het is hier ook frisser, hè, dan buiten.
2: Exact, zeker wel.
0: Goed, Kay, wat doe jij heel kort? Je bent bezig met judo normaal, ietsje lager pitje nu, maar...
2: Klopt, even terug een beetje landen. Ja. Het was een beetje te pittig. En dan moet je dat ook kunnen aanvoelen. Mm-hmm. En ik heb het eventjes op pauze gezet samen met Julie. Dat wil niet zeggen dat we stilstaan. Mm-hmm. We zijn hier vandaag ook met Doreen.
0: Alright.
2: En zij is onze ambassadrice van Loud Ladies. En zij is dé ambassadrice.
0: Ja, die Loud Ladies. Vertel meer, want dat was voor mij nieuw. Sorry.
3: Dat is helemaal oké. Ik ben dus Doreen. Ik ben de founder van Loud Ladies. Mm-hmm. Ik ben er al heel lang mee bezig. Ik ben een hele grote liefhebber van de scene. Ik ben echt verliefd op DJ en de muziek en de cultuur.
0: Okay.
3: En het is eigenlijk door daar op festivals of op in clubs aan de babbel te geraken met vrouwelijke DJ's, dat daar toch wel wat dingen naar boven kwamen die niet helemaal oké waren.
0: Ja, is het een soort statement ook of een engagement?
3: Het is eigenlijk een... We zijn een groep vrouwen.
0: Ja.
3: Dus we zijn met 10. Mm-hmm. We hebben een charter gebouwd. Opgemaakt eigenlijk. De 5 punten. En dat is eigenlijk onze leidraad in alles wat we doen. Elk evenement dat we organiseren, komen die 5 punten naar boven. Dat gaat over equal pay, equal right. Kansen creëren voor opkomend talent. Mm-hmm. Zo organiseren we bijvoorbeeld ook heel veel DJ-contesten.
0: Ja.
3: Omdat talent ergens een kans te geven, om vrouwen meer een kans te geven.
0: Hebben vrouwen het gevoel dat ze minder vlug aan de bak komen of zo?
3: Zeker wel.
0: Toch wel?
3: Zeker wel.
0: Okay.
3: Als je kijkt naar de line-ups in elke club, op elk festival, is die verhouding vaak 30-70 of 80-20 zelfs vaak. Mm-hmm. In de evenementen die wij doen, keren we het om. En gaan we eigenlijk 80% vrouwen laten draaien en dan 20% mannen.
0: Okay, leuk,
3: we willen zeker niet exclusief zijn. Ik geloof daar ook niet in. We zijn een samenleving die varieert. Allee, ik snap wel wat ik bedoel.
0: Ja.
3: Vandaar. Vanuit mijn liefde uit de scene en vanuit ervaringen die eigenlijk naar boven kwamen die niet oké waren, dacht ik van hier moet ik iets mee doen, hier moet ik iets aandoen. En dan hebben we het charter opgericht en dan van daarmee zijn we er dan ook mee naar buiten gekomen op Internationale Vrouwendag. Lekker symbolisch, ik hou daar ook heel veel van.
0: Mm-hmm.
3: En wat we nu doen, wij hebben dus een groep van 10 vrouwen waar dat we 3 keer per jaar mee samenkomen. En dan gaan we eigenlijk gaan kijken van oké, wat speelt er bij jullie? Wat hebben jullie opgevangen? Wat zijn de dingen waar we kunnen aan werken? En dan doen we daar iets mee.
0: Oké, kan je daar een voorbeeldje van geven of zo?
3: Bijvoorbeeld, het was op een festival dat al 10 jaar bestaat, of 15 jaar zelfs, werd er doorgegeven van kijk, ik draai daar super graag, dat is ik weet niet tof, maar elke keer moet ik mee in de rij gaan aanschuiven voor het toilet. Er is nergens een toilet dicht bij de DJ-boot.
0: Zoiets simpel eigenlijk.
3: Zoiets simpel, maar organisatie, nog nooit mannen,
0: die
3: hebben daar
0: niet
3: nog
0: aan.
3: Nooit over nagedacht.
0: Ja.
3: Dus ik ga naar de organisatie, ik zeg, hey, ik ben Doreen, wel uit ladies. Ik vertel wat we doen. En die zijn super dankbaar dat ik dat heb
0: gewoon aangebracht. Gewoon niet bij stilgestaan.
3: Niet bij stilgestaan. Het zijn zo stomme kleine dingen, maar dat is wel een wereld van verschil.
0: Tuurlijk. Ja.
3: En zo'n dingen.
0: Okay.
3: Bijvoorbeeld Age of Love kende ook wel.
0: Ja.
3: Daar hebben we voor het eerst in 20 jaar, of 15 jaar, zoiets ongeveer bestaan ze, ook vrouwen op de line-up gekregen. Dus
0: eigenlijk zot dat zijn, nog 20, 26 nog moet.
3: Ja, dat zijn dingen die dat is een cultuur van mannen rond de 50 die er anders over nadenken.
0: Ja, ja, oké.
3: Allee, wel ervoor openstaan, hè.
0: Ja, ja, natuurlijk. Ja.
3: Maar die hebben een duwtje in de rug nodig. En ik ben dat duwtje in de rug.
0: Alright. Ja. Goed, kijk, fijn dat jullie dat doen. Sowieso.
3: Ja, het zal wel zijn. Ja. En wat we nu nog op aan het focussen zijn, in september komen we naar buiten met ons label. Dus we willen eigenlijk echt focussen op vrouwelijke producers.
0: Alright.
3: Die echt, ja, want zo zijn er ook heel veel.
0: Veel
3: maar ondergewaardeerd of ze worden niet serieus genomen. En ik kan als primeur meegeven, vandaag op Top Radio, dat wij onze release party op 26 september in de Charlatan in Gent zullen doen.
0: Ah, top, top, top, top. Oké, oké. En enkel uitsluitend ladies dan, neem ik aan, die daar komen draaien?
3: Ja, voor het label wel.
0: En
3: ja.
0: ook eigen producties gaan laten horen dan?
3: Klopt.
0: Oké, okay, ja. goed. Nou, mooi. Een mooi initiatief. Zeker en vast.
3: Dus,
0: het is inderdaad misschien niet altijd wat ze dan denken, maar ze hebben dat duwtje nodig. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer.
3: Klopt.
0: Maar heb je ook weet van zaken die gebeuren die echt niet door de beugel kunnen dan? Of?
3: Niet rechtstreeks. Mm-hmm. Heel af en toe komen er wel dingen in mijn pad, op mijn pad. En dan probeer ik door te verwijzen. Bijvoorbeeld de hele MeToo binnen het DJ gebeuren. Mm-hmm. Die hebben een hele mooie organisatie opgestart, wereldwijd. Als er daar dingen zijn, dan schuif ik wel door naar de juiste mensen.
0: Want we hebben ook Amélie Lens een aantal zaken horen zeggen. En zo, dan,
3: zeker.
0: Ja, ik stond daar ook niet echt bij stil, moet ik dat aan toegeven. Ik vond het al heel raar dat dat kon nog, dat dat bestond. Maar
3: dat
0: blijkt dat het zo.
3: Gebeurt
0: ja.
3: dagelijks.
0: Ja, oké. Okay. Goed. Ja. Alright, maar goed. Doordoen. Go, yes, go.
3: Het zal wel zijn.
0: Zometeen een setje van jullie. Welke stijl?
3: Het zal progressive, melodic, housey zijn.
2: Ja, een beetje mengeling van alles. Ja. Maar we gaan ons wel vooral focussen op alleen maar vrouwelijke producers.
0: Dus ah, toch. Ja, ja. We blijven
2: de
0: in
2: lijn,
0: het thema.
2: Ja, de lijn doortrekken.
0: Goed, go. Girls, ik zou zeggen, neem plaats. We gaan zo meteen genieten van jullie sets.
2: Dank je wel.
0: We gaan eerst nog één woordje draaien tot aan die set van onze twee dames vanavond. Dat zijn Kay en Doreen van Loud Ladies. Eerst nog gaan we deze van Gordon City op je loslaten. Ook een leuk nummertje van hun Second Nature heet het. En de remix van dat nummer is van de hand van een jonge kerel uit Manchester. En dat is Shufa.

vrijdagavond, zwoele vrijdagavond. Je luistert Top 2, dit is Smash. Tot middernacht zijn we nog bij jou met straks ook tussen 8 en middernacht 4 DJ sets in Smash Essentials. Maar eerst dus tijd voor de ladies.

0: Smash.
1: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

0: past wel op deze zomerse zwoele vrijdagavond. Confluence zijn twee DJ's uit Namur, waren hier vorig jaar ook aanwezig. Ze hebben deze nieuwe track doorgestuurd, Flor da Imperatrice.
1: Smash special guest.
0: En we hadden vanavond ook twee ladies in the house. Een beetje girl power, dat is altijd goed. Hè? Doreen en, ja, ik spreek het uit in het Engels, maar Doreen.
2: Nee, het is Doreen.
0: Doreen, oké. Okay, en Kay, back to back, voor de eerste maal, een primeur.
3: Ja, het was leuk, hè?
2: Ja, het was keileuk en goed gegaan.
0: Ja, ja, toch wel, hè? Goed gevoel?
2: Ja, zeker wel.
0: Oké, okay, onder de noemer Loud Ladies. Misschien nog even kort op terugkomen. Dat is een beetje, gewoon een actiegroep mag ik het niet noemen, maar meer iedereen...
2: Collectief.
0: Ja, tot bewust brengen van het feit dat mannen en vrouwen gelijk zijn en dat aan de dames ook wel mag gedacht worden. Zeker. En dat gaat over simpele dingen van ook een vrouwentoilet bijvoorbeeld, of een aparte kleedkamers. Ja. Dus daar willen jullie toch een beetje jullie schouders onder zetten naar de organisatoren toe, zo heb ik het begrepen.
2: Klopt.
0: Om ook daar aandacht aan te schenken. Oké. Okay. Goed.
2: Klopt helemaal.
0: Heb je daar nog iets aan toe te voegen?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik wil u gewoon nog bedanken om mee de boodschap te verspreiden.
0: Graag,
2: het was heel,
0: heel
2: leuk om hier te zijn.
0: Kijk, we staan er niet altijd bij stil, maar het zijn soms kleine dingen die ook het verschil maken.
2: Zeker wel.
0: Toch wel. Hè? Goed, Loud Ladies, staan daar nog acties? Of ik noem het nu acties, maar staat er nog iets op het programma?
2: Ja, we hebben dan 26 september onze release party in Charlottetown in Gent.
0: Ja.
2: We gaan ook nog deelnemen aan Amsterdam Dance Event.
0: Ah, leuk.
2: Daar, het is nog niet helemaal in kannen en kruiken, maar er gaat wel wat gebeuren.
0: Oké, okay, dat is ook allemaal met vrouwen of hoofdzakelijk vrouwen? Of?
2: Wij als Loud Ladies gaan we daar inderdaad aanwezig zijn.
0: Oké, okay, ook met die boodschap?
2: Met die boodschap, zeker
0: eigenlijk
2: weten.
0: Wel de place om dat ook te doen, denk ik.
2: Zeker weten.
0: Ja, ja, goed, goed. Jullie brengen ook een label uit onder die naam.
2: Klopt.
0: Daar mogen wij ook wel wat van verwachten, dus de release party. Maar het is echt de bedoeling om daar dames... Ja. DJ's, vrouwelijke DJ's, hun ding op te laten doen.
2: Ja, dat klopt. De eerste release zal een release zijn met wie zijn de Loud Ladies. Dus we hebben een aantal dames binnen onze groep die ook echt muziek maken. En de eerste release is voor hen. Dat zal Amare zijn, Emmai en ikzelf.
0: Mm-hmm.
2: En dan de tweede release zal eigenlijk gekoppeld worden aan een contest. Dus willen we eigenlijk talenten die nergens anders een kans krijgen of die... niet weten waar naartoe,
0: mm-hmm,
2: een kans geven om toch op een professionele manier hun muziek uit te brengen.
0: Oké, okay, goed. Het is bij deze genoteerd.
2: Ja. Voilà.
0: Jongens, jongens. Okay.
2: Meisjes.
0: Het is zo, dames. Het is zo gewoon om te zeggen. Nu begin ik er zelf aan. Dames, heel leuk dat jullie er waren. Fijn. Ik wens jullie een fijn weekend. Fijne zomer ook, hè.
3: Dankjewel.
2: Ja, dankjewel. Ook.
0: Grote plannen?
2: Veel festivaletjes. En hier en daar wat draaien.
0: Oké, okay, kijk, meer moet dat niet zijn.
2: Meer moet dat niet zijn.
0: Ah, voilà.
3: We gaan dansen. Muziek.
0: En dansen. We gaan samen dansen. Ja. Goed, oké. Okay. Fijn weekend ook. En tot de volgende gelegenheid sowieso.
2: Dankjewel.
0: Alright. Wij gaan eens kijken. Voor acht geworden. We hebben hier nog een tweetal nummers die we kunnen draaien voor jullie. En de eerste is van Bobby en Jenko. Dat zijn twee cuties uit Antwerpen. Die komen hier eind juni de boel afsluiten, het seizoen afsluiten. Ze zijn onlangs op Ibiza geweest. Hebben daar mogen draaien op het terrasje, zeg maar, van de store van Tomorrowland. En daar hebben ze dit ook waarschijnlijk wel gedraaid. Hun nieuwe single. Hier is You Make Me Feel Alive.

Vanaf 2 uur lang krijgen ze eind juni hier om dit seizoen af te sluiten van Smash. Maar we zijn ook zover niet, integendeel. Volgende week hebben we Lavito in de house als een van de guests. Dat is een kerel uit Gent, die woont sinds een tijdje in Portugal, maar is in het land. Dus hebben we hem uitgenodigd voor een babbel en een DJ-set natuurlijk. Hè. En we hebben ook nog Mirage in de house. Dus we gaan knallen volgende week. Fijn weekend, amuseer u. En het wordt een beetje frisser, dus geniet daar ook maar van.

Een hele fijne vrijdagavond. Welkom, 8 uur geworden hier op Top 2. Smash nog bij jou tot middernacht op deze zwoele zomerse vrijdagavond. En we hebben nog 4 DJ-sets voor je klaar liggen. De eerste is afkomstig van het duo Chaotic. Nederlandse roots, maar heel erg thuis in België. En goed nieuws, je kan ze ook live aan het werk zien op Sunrise binnenkort. En dat gaat door op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni aanstaande. Chaotic kan je zien op vrijdagavond op de stage The Prism is dat. En daar kan je deze heren aan het werk zien. Maar ze zijn ook deel een beetje van ons hier in Smash Essentials. Tot 9 uur is dit Chaotic.

Fijne vrijdagavond allemaal. Welkom. Dit is Top 2 en Smash Essentials. Een hele avond lang pittige muziek vandaag. Met het komende uur een jonge kerel uit Antwerpen, met name Paranoid. Hij is gek van koken ook. Vertoeft momenteel in Marbella voor een lange stage. Maar binnenkort keert hij terug en hij is helemaal klaar, zegt hij, voor een aantal gigs. En ook vanavond kan hij al zichzelf een beetje opwarmen. Maar jou ook natuurlijk, hè, met zijn eigen stijl, zeg maar. Paranoid, het komende uur hier in de mix.

Fijn dat je afstemt op top 2. Dit is Smash Essentials. Nog tot middernacht. Het komende uur is voor Bass Brain. Stille jongen uit de Noorderkempen, maar eenmaal achter de DJ-booth en op het podium gaat hij helemaal los. En dat gaat hij ook doen live op het podium op het Sunrise Festival. Daar treedt hij op 27 juni met zijn live show getiteld Mr. Raver and the Fountain of Youth. Hij treedt ook op binnen 2 weken in Duitsland, maar een datum die je absoluut moet aanstippen is zondag 28 juni. Dan is er in Nederland DEFCON 1 en ook daar gaat hij optreden. En dat is best groot nieuws, want dat festival wordt aanzien als het Tomorrowland van de hardstyle. Een voorproefje krijg je hier vanavond in Smash Essentials. Dit is Bass Brain.

dames en heren, jongens en meisjes, soldaten en krijgers, volgers en leiders. Vanaf nu is officieel de kust niet meer veilig.

Deze zwoele vrijdagavond gaan we afsluiten met nog één DJ-set tot middernacht. En dat doen we met Robbe uit de Vlaamse Ardennen, is hij afkomstig. Draait vanavond ook in Oudenaarde, in Numa, dat is een zomerbar, zeg maar. Binnenkort zie je hem ook op de bierfeesten nog achter de DJ-booth. Maar hier is hij ook aanwezig tot middernacht om jouw vrijdagavond af te sluiten. Voor straks lekker slapen, eerst nog even een uurtje alles geven hier met Robbe in de mix. 4, 3, 2, 1...